Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

En het wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor je leven rank. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeert zal we altijd bij mij doen.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

stoere vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is soveel meer en meer as wat jij denk. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om monster doen, dan is je lichaam op. En wil vermoeigheid omkap.

0: luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

is ek deel van die grond. Die wind roep my naam, my siel roep, vat my saam.

Ja, dat was Jim Muller met zijn kerspel van Jim Muller. Pieter van Loggenberg, wat natuurlijk daar voor ons die mooi liedjie gemaakt het. Nou, die sinkie parkeer sy fiets bij die parlement. Die polisman sê toe vir hom, dit is een pad hierdie waar die presidente en die politici gaan verbykom. Die sinkie sê, maar moet nie worry nie oom, ek het my fiets gesluit. Ja. Nieuwe eniekie van Anriet, sy naam Aninze. Doen dit.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haankruitradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, so die uur somme vinnig onder ons uitgehardloop. En ja man, ek hoop jy geniet jou dag verder op kantoor en laat al die mooi glimlaggies op jou gezig bly vandag. Geniet het en morgenoggend keer ons lekker weer saam 9 uur en ja, dan is dit naweek. Ja, ek speel uit met hierdie enetjie van Pieter van Loggenberg, ou kerel.

0: Dankie dat u my stem hoor. Dankie dat u my lewe red. Dankie dat u my veilig bring uit die stryd wat teen my word.
1: Spirit of heaviness.
0: Hallelujah.
1: Put on the garment of praise.

daar loop een jachter dier elkeense bloed, waar die sterre in die aand kom groet. Daar se jachter in elke man, wat door die dood sal veg, hand aan hand.

hoor jij Afrikaanse stemmen roep. Derde kenden zal ons mekaar ontmoeten.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

afzien van ons slechte mensen, nee. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelf in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is wel geld. Dus toch ook iets ervan, zit er van bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal nog eens fouten, maar dit is moest normaal. Ongelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dat ik denk nou dat alles wat gebeurde daar is. Echt dat zeker goed is wat ik weet, ik omgekeerd heb. Maar die leven werkt zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor het alles wat er al voor mij betekent. Het is wel je minder, zodat ik wil leren dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

skyns voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

En dit was die Doa Girls. Nou ja, iets heel anders nou. Gordel vas, maak jouself met jou belt en jou stoel vas. Hier is Black Sabbath met Paranoid.

gaan Groot Radio op donderdag aand saam met my Marius Brits en die program is skuins voor die naweek en mense grootste vrees seker is dat iemand jou verkeerd sal verstaan. Ek kyk baie keer op Facebook hoe mense reageer op sekere goed wat geplaas word en dan besef ek hulle het geen idee wat hierdie ou probeer sê het nie. Mike Pat, don't let me be misunderstood.

lo sky. En i middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei,